0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Tot 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Tot 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Opnieuw hebben tientallen asielzoekers voor wie geen plek was in Ter Apel moeten overnachten in Stadskanaal. Zo'n 80 mensen werden aan het eind van de avond met bussen er naartoe gebracht. Straks gaan ze weer terug naar Ter Apel. Woensdag opende Stadskanaal ook een tijdelijke noodopvang. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Nederlanders zijn best wel tevreden met de netheid in hun buurt. Vriezen het meest en mensen in Flevoland het minst. Dat blijkt uit een onderzoek van het AD. Ergernissen zijn er ook. Vooral vuil naast een container en rondslingerende blikjes zorgen voor veel irritatie. Hoge boetes zouden een oplossing kunnen zijn, zeggen de onderzoekers. En door een explosie op een scheepswerf in New York is iemand om het leven gekomen en raakte tientallen brandweerlieden gewond. Het dodelijke slachtoffer zou ook van de brandweer zijn. Er is weinig bekend over de oorzaak van de explosie. De burgemeester van New York heeft het over een complexe situatie. En dan het weer van Weer Online. Het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Daarbij is er af en toe wat bewolking, maar vooral veel zon. Aan de kust koelt het 's middags wat af door zeewind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een grote brand in een huis in Amsterdam-Oost is iemand omgekomen. Intussen heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand kwam veel rook vrij. Mensen in de buurt moesten daarom hun ramen en deuren dicht houden. Een kat zou de vlammen hebben overleefd. Een motorrijder en de bestuurder van een auto zijn omgekomen bij een ongeluk in het Gelderse Eerbeek. Dat schrijft de politie op X. Het ongeluk gebeurde gisteravond laat en de twee doden zijn mannen. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. Het Groningse Stadskanaal heeft vannacht weer zo'n 80 asielzoekers opgevangen die in Ter Apel geen slaapplek konden krijgen. Met bussen werden ze erheen gebracht. Straks komt de groep weer terug naar Ter Apel. Afgelopen woensdag bood Stadskanaal ook al hulp aan. Donderdag werd een groep opgevangen in Gieten. En Formule 1-coureur Max Verstappen reed gisteravond in Canada een tegenvallende kwalificatie voor de sprintrace. Hij werd zevende. Op de boordradio klaagde hij over de achterkant van de auto die instabiel was, waardoor zijn voeten van de pedalen schoten. George Russell start vanavond vanaf pole position. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. 3 doden vannacht bij ongelukken met motoren. In het Gelderse Eerbeek botsten een auto en een motor op elkaar. De politie schrijft op X dat de bestuurders omkwamen. En lokale media melden een ongeluk op de A4 bij Schiedam. Daarbij kwam een motorrijder om en zou op een vrachtwagen zijn gebotst. In Amsterdam-Oost is vanmorgen iemand omgekomen bij een grote brand in een huis. Omdat de vlammen uit de voorkant van het pand sloegen en er veel rook was, werden huizen in de buurt tijdelijk ontruimd. Toen het vuur onder controle was, werd binnen een lichaam gevonden. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Social media platform X doet weinig om haatberichten offline te halen. De Volkskrant onderzocht 80.000 reacties op berichten van politici voor de verkiezingen. In een kwart van de gevallen werden zij of anderen gekleineerd of bedreigd. Vaak ging het om vrouwen, LHBTI'ers, moslims en joden. De meeste berichten staan nog online. En in een kolenmijn in China zijn zeker 80 mensen omgekomen. Eerst werd nog gesproken over 8 doden en 38 vermisten, maar nu blijken veel meer mijnwerkers te zijn overleden. Het ging mis toen er gas ontplofte in de mijn. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er daarbij wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het dodental na een grote gasexplosie in een kolenmijn in China blijft oplopen. Eerst werd gesproken over 8 slachtoffers, later bleken er tientallen doden te zijn en nu staat de teller op meer dan 90. Of er nog mensen worden vermist is onduidelijk. In China zijn regelmatig mijnongelukken, al worden de veiligheidsregels strenger. De Volkskrant heeft social media platform X onderzocht. Van de 80.000 reacties op berichten van politici vlak voor de verkiezingen stond ruim een kwart vol met haat, bedreiging en discriminatie. Vooral vrouwen, moslims, LHBTI'ers en joden moesten het ontgelden. Veel berichten zijn er door X niet afgehaald. Op de A4, ter hoogte van de keteltunnel bij Schiedam, is een motorrijder om het leven gekomen. De man uit Vlaardingen botste op een vrachtwagen. Wat er misging is niet duidelijk. Eerder was ook een motorrijder betrokken bij een dodelijk ongeluk bij het Gelderse Eerbeek. Daar kwam behalve de motorrijder ook een automobilist om. En de Amerikaanse regering bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat meldde bronnen aan CBS News, die daarmee het tegenovergestelde zeggen als nieuwssite Al Arabiya. Die meldde gisteren dat er juist een grotere kans is op een volledig bestand met Iran. CBS weet niet wanneer die nieuwe aanval dan zou komen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon en het wordt vandaag 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Af en toe is er wat bewolking. Aan de kust koelt het vanmiddag wat af door zeewind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
0: Passie. Ice Radio.

Als band hebben ze maar 5 jaar lang hits gehad. Ergens tussen 1996 en 2001. Deze kwam uit 1998. Savage Garden to the Moon and Back. Nogmaals, goedemorgen. Het is hier de slow start op Ice Radio. Van 9 tot 10. Het eerste van de drie luik tot 12 uur. Met de DJ Reds en onze man in Hongkong, Mark Scholz. We gaan proberen er wat voor je van te maken. Ik heb straks om 9:30 het weerbericht. En ik denk dat dit weekend, als het aan het weer ligt, nauwelijks kan mislukken. Ja, we blijven wel even in de jaren 80 hangen. Zoals je weet als trouwe luisteraar, mijn favoriete decennium. Climby Fisher straks, echt een mega hit hoor je. Niet hun allergrootste, maar This Is Me. Net zo'n liedje wat echt een hoog oh ja gehalte heeft en wat je zeker kent. Deze misschien niet, maar is wel net zozeer de moeite waard. Prefab Sprout, hier op Ice Radio met Johnny. Goedemorgen.

Love Changes Everything, Rise to the Occasion was natuurlijk een grote hit in de hip-hop remix. En deze, hun laatste teken van leven, kwam in Nederland niet verder dan de tippenradio. De Climbing Fisher en This Is Me. Tom Boon, Is Me. Op zaterdagochtend. De slow start. Aan het start van een tropisch weekend, als ik zo kijk. Gaan we zo even naar kijken. Florence and the Machine nu. Dark Days Are Over.

0: uit 1976. Ben Apple Gas van Cat Stevens. Ik was even aan het kijken. De man heeft heel veel platen gemaakt. Hij heeft, staat in de top 2000 met twee enorme zijkplaten. Verder Father and Son staat op 875. De laatste editie staat er sinds het begin in. Morning Has Broken. Ik heb daar echt zo'n allergie voor dat nummer. Maar met deze staat hij helaas niet in de top 2000. Cat Stevens dus. En even kijken naar het weer van komend weekend. Want ik zei vorige week al, mag ik het weerbericht niet overslaan en dat van volgend weekend kijken. Nou, zover zijn we gekomen. Zaterdag 23 mei vandaag. Geregeld zon, ook enkele wolken. Oké, dan. Maar goed, 27 graden mensen. We hadden gisteren al 25 graden op de klok. En vannacht minimaal van 14 graden. Dus ook de nachten worden wat minder koud. Maar zondag... stralend zonnig weer. 25 graden de hele dag. 's Nachts een graadje of 13. En nauwelijks wind. Dus dat betekent dat het echt de zomer van 2026 zo langzamerhand stiekem een beetje om de hoek aan het turen is.
1: Ice Radio.
2: When you do your best, you can. I told you. When you do your best, yeah, that's all you can do. You, me and anybody else. So they always tell me.

helemaal niks in Nederland dit. Wel jammer, want het is echt een heel lekker vrolijk liedje waarvan ik ook denk, deze had, als hij klassieker was geweest, echt nog wel vaak gedraaid geworden. Is dat goed Nederlands? Ik weet het niet. The Communards, There's More to Love Than Boy Meet Girl. Ja, een grote hit was natuurlijk Don't Leave Me This Way. So Cold the Night was ook nog wel een hit. Dit heeft echt gewoon helemaal niks gedaan. Maar ik zag een aflevering van Countdown. Het YouTube-kanaal van Countdown is echt de moeite waard om even te volgen. Want die doen niet alleen hits, maar ook gewoon studio-opname, interviews. En daar zat dus een heerlijk interview in met de twee mannen van de Communards. Bij de release van deze single. En toen dacht ik, oh ja, die is ook fijn. Ik was hem ook helemaal vergeten, maar ook lekker om weer eens te draaien. Hoorde hem hier op Ice Radio. Ja, en de klassiekers. Deja Vu van Crosby, Stills, Nash & Young is wel echt een enorm klassiek album. Dat ik regelmatig in mijn tijdslijn voorbij komt. Staat een hit op. Teach Your Children Well. Maar ook deze. Helpless.

Heerlijk. Hoe dit nummer gewoon zo lekker ontploft. En begin ik, ja. Lekker rustig nummer. En dan dit als staanslot. Olivia Rodrigo en Vampire. Straks tussen 10 en 11 uur. Onze man in Hongkong, Mark Scholt. Zover is het nog niet. Nu nog eventjes de meest 80s track die ik vinden kon. En dat bedacht ik niet zelf. Toelichting volgens

komen net uit Australië. Net als de mannen van Savage Garden die ik eerder dit uur draaide. Icehouse, Electric Glue. En ik riep net al, de meest 80's band van de 80's. Of tenminste, de meest 80's track van de 80's. Dat is niet mijn eigen conclusie, maar die van The Professor of Rock. Die man, volg hem op YouTube. Die maakt gewoon 6 video's per week over popmuziek. En altijd wel leuk om een beetje te kijken hoe de jaren 80 en 90... op de Amerikaanse radio verliepen. Want ja, daar besteedt hij veel aandacht aan. Elke dag wel een lijstje met 80's tracks from the 80's. From 88 was dat in dit geval uit 1988. Dus Icehouse Electric Blue. En toen had hij het over de videoclip. John Oates van Daryl Hall en John Oates doet ook mee op dit nummer. En die clip die is echt zo jaren 80 met dat big hair. Echt hilarisch om te zien. Ik laat je achter met nog 2 tracks te gaan. Big Brother and the Holding Company uit de jaren 60. Peace of My Heart met Janis Joplin. Dit is Split Ends. And History Never Repeats. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Essent verhoogt vanaf 1 juli als eerste van de grote energieleveranciers zijn variabele tarieven flink. Dat schrijft de Telegraaf. Het heeft allemaal te maken met de oorlog in Iran, waardoor de gas- en olieprijzen enorm zijn gestegen. Essent verhoogt de tarieven met zo'n 13%. De verwachting is dat Eneco en Vattenfall volgen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Vannacht sliepen ruim 80 asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek was in Stadskanaal. Maar ze zijn nu weer terug. Veel mensen liggen in Ter Apel op het gras, niet wetend of ze vannacht ergens kunnen slapen. Het Rode Kruis noemt het mensonterend. Steeds vaker werken er in huizen voor begeleid wonen hulpverleners die niet gekwalificeerd zijn. Follow the Money heeft dat uitgezocht. Het heeft er onder meer mee te maken dat steeds meer mensen zorg aanbieden, vooral om belastinggeld te innen. Investeren in goed personeel heeft dan geen prioriteit. En reddingswerkers hebben al zeker 90 doden geteld na de gasexplosie in een mijn in China. Er waren volgens staatsmedia zo'n 250 mijnwerkers onder de grond toen de ontploffing gebeurde. Er zijn ook mensen gered of gewond geraakt, maar de getallen daarover zijn wat onduidelijk. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Man in Hongkong.

0: my credit's no good.
1: Goedemorgen, good morning. Jozan zoals hier zeggen in Hongkong. Fijn dat je ingeschakeld bent. Uurtje 2 van de Drieluik op de zaterdagochtend hier op IJs Radio. Dankjewel Tom Boon voor het eerste uurtje. En ik begon mijn tweede uurtje met Glamour Boys van The Living Colour. De allereerste keer dat we ze ontdekten, dat was het album Vivid, erg cool. Geproduceerd volgens mij, of ze zijn ontdekt door Mick Jagger. En Living Colour had het een beetje moeilijk, want ze waren zwart en ze waren rockartiesten. Dus ze pasten in geen enkel hokje, want ze waren te rock voor de zwarte lijsten. En ja, ze waren dus te zwart voor de gewone pop- en rocklijsten. Dus dat was allemaal in Amerika heel erg raar. Gescheiden tot in de jaren 90 zelfs, blank en zwart. Of wit en zwart moet je tegenwoordig zeggen. Goed, nou, dat was dus het begin van de show. Gauw verder met deze Sean Lee's Ping Pong Orchestra. En ik was dat voor iets absurd, maar Sean Lee is één van de twee mannen van Young Gun Silver Fox. Het is diegene met die lange grijze haren. Kiss the Sky hier op IJs Radio.

over die machines gehoord had, is de Rhythm Digital Remix. La Rhythm Digital, ze komen niet uit Frankrijk, maar gewoon in Engeland, die één vent. En die maakt hele mooie remixes. Deze remix is zeer de moeite waard hier op Ice Radio. Goedemorgen, fijn dat je bent. Dan ga ik van Placebo naar deze track. Closer, 9 Inch Nail, pure classic.

minuut van deze show gaan we alle kanten op. Van rock naar pop, naar hip-hop, naar reggae, naar blues. En ook gewoon country is een plek voor Morgan Wallen. I Got Better, ontzettend goed is dat. Sixpence Non The Richer, die heb ik laatst gebruikt in mijn pubquiz, de muziekronde. Ik had allemaal gewoon 1, 2, 3, 4 gewoon tracks met dat erin. En goed, One van U2. Ik had Just The Two Of Us, Bill Withers. Three Is The Magic Number, De La Soul. Four Non Blanche en Lou Bega, Mambo No. 5. En deze stond dus op plek nummer 6. Sixpence Non The Richer, Kiss Me.

DJ Kale, Junko de Stranger hier bij ons radio. Het typerende geluid van dat hele langzame spel. En je dan het over Slowhand, Eric Clapton. Nee, Slowhand, dat was echt JJ Kale, vind ik. Dan even deze, Lizette Alea, No Sleep. I don't lose no sleep.

Prince in. Het was weer een van zijn muzes, Martika. Het album Martika's Kitchen heb ik hier in de kast. Erg leuk. En ik draai er gelijk naar me getrekken. Andere bekende tracks naar Toy Soldiers en Fine Will Be Done. Maar ik vind deze de allerleukste. Even kijken, heb ik nog hiphop gedaan? Nee, ik heb nog geen hiphop gedaan. Moet ik even doen. Ik pak eventjes uit de mannen uit Florida. Met Luke Skywalker, echt waar. En Two Live Crew. Ik ga niet draaien Misha Horny. Want ze zijn echt veel meer dan die gekke track. Deze track, Beatbox bijvoorbeeld.

leuk is dit, hè? Matthew E. Wild. Rock'n'Roll is Cold. Erg cool. Het album heet volgens mij ook zo Rock'n'Roll is Cold. Even kijken. Nee, het staat te ver uit mijn reach, kan er niet bij. Nou ja, goed, leuk is er. Maar ook heel leuk, wat ik nu heb, is Melissa Whiskey. En Melissa spel je met 1 S, vergis je daar niet in. Erg cool, hele mooie vrouw en ze kan ontzettend goed zingen. Sweetest Cake ga ik voor je aanzetten.

vette beat. En die blijft gewoon in je kop zitten de hele dag. Denk ik nu al. Chop That Wood, Miles Benjamin. En laatste week wat mij betreft deze ochtend. Ik ga het stukje overdragen naar Haarlem. Schalkwijk, daar zit hij klaar in de bovenkamer. DJ Rats voor de Rats Radio Show. Helemaal terug van weg geweest. Eén trekje nog. Harry Nilsson. I guess the Lord must be in New York City. Ik vloog vroeger heel veel naar Taipei op en neer. En had je altijd in het vliegtuig, altijd als je geland was, de track I guess the Lord must be in New York City. Maar dan in de uitvoering van Sinead O'Connor. Ook mooi, maar ik wilde eventjes deze doen. Goed, veel plezier met DJ Rats. Tot volgende week. Bye bye.

0: this? Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het zomerse en hete weer dit weekend zet de organisatoren van evenementen op scherp. Zo worden bij de Europa Run die vandaag begint flesjes water uitgedeeld en zijn er voor de lopers extra waterpunten langs de route. Sowieso raden alle evenementenbezoekers aan zich goed in te smeren, genoeg te drinken en een petje op te zetten tegen de felle zon. Het Rode Kruis is bezorgd over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op het volle terrein bivakkeren mensen op het gras. Er is weinig beschutting tegen hitte en zon en het is onduidelijk of er voor iedereen vannacht een slaapplek is. De laatste dagen sprongen gemeenten spontaan bij, maar het Rode Kruis wil echte oplossingen. Energiebedrijf Essent gaat de tarieven met ongeveer 13% verhogen, dat meldt de Telegraaf. Het bedrijf zegt dat het veel lijkt, maar het totaalbedrag minder is dan het vorig jaar was rond deze tijd. Essent roept de politiek op iets te doen aan de belasting op energie, zodat we toch minder betalen. En ebola zit nu ook de voetballers van de Democratische Republiek Congo in de weg. Ze moesten al een trainingskamp en afscheidsevenement met fans afzeggen. En nu moeten ze voor het WK in Amerika ook nog 3 weken in quarantaine. De WK-taskforce van het Witte Huis zegt dat ze anders het land niet inkomen. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. En tot zover het ANP-nieuws.
2: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu. DJ Rats.

Hey, goedemorgen. Hi, hi. Oh, wat ben ik toch blij met Ton en Mark aan mijn zijde. Mark direct aan mijn zijde en Ton al vanaf 9 uur. Wat een heerlijke songs waren dat weer net. Dankjewel Ton uit Noord-Holland en Mark all the way from Hong Kong. Dit is ook uit Noord-Holland DJ Rats. You Won't See Me van het briljante, een van de meest briljante albums van ze, Rubber Soul. Uit 65. Ik kijk net heel even, dat was echt 65. Ik kijk ook even naar de geboortedag van Paul McCartney, geboortejaar. Hij was 23 rond deze tijd dat dit werd geschreven. En ik weet dat dit nummer, You Won't See Me, toen, ik weet niet wie dat was hoor. Maar hij toen een vriendin en dat liep niet goed. En toen schreef hij deze song, You Won't See Me. Maar ik heb wel eens begrepen dat hij daarna ook We Can Work It Out schreef. Dus in zijn muziek was hij volledig bezig met zijn leven ook. Prachtig is dat. De Beatles, de Rats Radio Show. Goedemorgen, hi. Een lang Pinksterweekend voor de boeg. En vrijdagochtend zeg ik altijd heel even in alle eerlijkheid hier bij Rats. Omdat het weekend weer in teken staat van mijn kiddo's. Maar ik kijk nu naar links. Het is over exact 24 uur zit ik dit ook te luisteren. Dan is het bij ons allemaal zaterdagochtend. En is de lucht volgens mij nog steeds strak blauw. En dat blijft het ook eventjes. The summer is here. Hey? En dan dacht ik, laat ik dan toch eens even een keer een hele mooie reggae track draaien. Want als er één muziek bij uitstek prachtig schijnt bij de blauwe hemel, dan is het natuurlijk de reggae. Dit zijn de Congos met Fisherman, een legendarische band. Ja. Ah, wauw. Lekker. Hey, ik hoop dat je er fijn bij zit deze zaterdagochtend. Welkom bij de Rats Radio Show. Dikke knuffel, ja. Yeah.

Hey, ging die bij jullie af en toe ook een beetje van links naar rechts? Op de koptelefoon. Het is een oude en super oud album. Geproduceerd trouwens door Lee Perry. Uit dit album is uit 77. The Heart of the Congos. En als het niet is gebeurd, had ik het ook niet moeten zeggen. Dan had ik, maar hebben jullie mij net horen praten, of niet? Oh, want ik zat dus één telefoontje te plegen. En toen zag ik dat hij was overgeschakeld naar mijn Bluetooth op de via mijn computer. En dat snap ik allemaal niet. Maar u hebt mij toen niet gehoord, hè? Ik zat een brood te bestellen, eventjes vast te houden. Ik bel het naar Ingrid van de bakker hier. Ingrid zei, hi, mag ik het brood vasthouden? Maar hij was al weg, dus dat zat ik net te voeren. Maar toen zag ik dat hij dat had gedaan via me. Nou goed, ik hoop niet dat je het hebt gehoord. En anders is deze informatie volledig overbodig. Als ik het nog volledig overbodiger maak, was dat ze me net wel zei dat het brood net weg was. Want ze hebben er altijd niet zoveel van die decem volkoren tarwe. Hè? Dus dan moet ik weer even naar het winkelcentrum om die te halen. Nou goed, welkom bij het leven van DJ Rats. Hè? Het is vrijdag ochtend en mijn zoon is ook thuis. Vandaar dat het allemaal zo loopt. Die was dit weekend op. Oh, dit weekend, die was de afgelopen week. Mijn jongste. Op kamp in Zeeland. En die was gisteren teruggekomen. En ze hadden vandaag vrijgegeven. Want ze waren helemaal op. Ja man. Hey, was lekker hè, die Congo's wel. Oude opname, dat hoorde ik wel een beetje. Maar Fisherman, geweldig. Met dit weer is dat mooi. Dan moet ik eerlijk zeggen dat de volgende, heb ik niet expres gedaan hoor, van allemaal mooi weer. 12 mooi weer tracks dit uur. Nee, maar dit vind ik zo'n te gek nummer. Maar dit nummer heet Salted Caramel Ice Cream. Nou, ik hoop dat jij ook een goede ijsboer hebt in je dorp, stad of whatever. Hier in Haarlem zit een ongelooflijk lekkere. Daar komen wij wel eens. Pierre in de Kleine Houtstraat in Haarlem. Och man, dat is denk ik wel de lekkerste ijswinkel. En er zat er hier bij mij vlakbij eentje. Ook, die was ook goed. Die had namelijk het ijs uit. Uit Driehuis, als je in Groningen woont, dan denk je, Rats, heb je het over. Dat is ook een ontzettende goeie. Die heeft trouwens de caramel ice, de salted caramel volgens mij nog. En die hadden ze hier ook. Alleen het ding is, hey, dat was de sigarettenboer. Die had dus ook een ijswinkel. Maar die mocht vanwege de strengere wetten voor de tabak, moest hij een keus maken of die ijs ging verkopen of tabak. En toen is hij dus alleen tabak gaan verkopen. Dus ja, ik ben hem ooit nog eens tegengekomen. Toen zei ik, man, ik zei, wat jammer. Hij zei, ja, iedereen zegt, wat jammer. Hij zei, ik vind het ook vreselijk. Hij zegt, maar ijs verkoop ik alleen in de zomer. En ik heb altijd onwijs gedoe om daar mensen voor te vinden. Want het is dan heel druk in de avond. En hij zegt, tabak verkoop ik helaas het hele jaar door. Dus dat was, dus er zit geen ijsboer meer. Dus ik moet ook eventjes voor een salted caramel ice cream overal heen, zeg maar. Hey. Ach, jongens, wat zit ik allemaal weer te babbelen. Ik vind het ook gezellig gewoon in de Rats Radio Show hier met jou. Ja, dit is trouwens een ontzettend goede band, Metronomy. Die hadden dat meest waanzinnige nummer van de afgelopen 10 jaar, The Look, die ik wel eens heb gedraaid. Maar deze is ook heerlijk. Het klinkt ook zo goed. Salted Caramel Ice Cream hier op Ice Radio, de Rats Radio Show. Wat fijn dat je erbij bent.

The Kinks, Waterloo Sunset. Ik zocht het net even op. Het gaat er inderdaad net over. Een koppel gaat over de River Thames bij Waterloo Station. Waterloo Sunset. Ik ben nog een klein beetje in de ban van mijn trip van nu 2 weken geleden. Met Esther naar London. Heb je die uitzending verleden week gehoord? Ja, dat Bowie verhaal heb ik veel reacties op gekregen van Reds. Is dit wat een verhaal. Ja, moet je maar eens terugluisteren. Ik heb iets ongelooflijks heftigs en tofs meegemaakt op een Bowie expositie waar ik allerlei dingen mocht. Echt één op één gitaar mocht in mijn hand mocht hebben van Bowie. Pak. Heel tof. Waterloo Sun. Er is zoveel muziek in Londen natuurlijk. En ik weet inmiddels dat Waterloo een van de... Ja, dat is echt een groot station. Hé. Daar komt alles bij elkaar. Het zit volgens mij, als ik het goed heb, zit het achter de eye zo'n beetje. Maar het was zo groot Londen. Het was tof. En de Kinks, natuurlijk. Ik kan nog zo goed herinneren dat ik ooit een keer... In mijn younger days. Oh, die kan ik ook wel eens draaien van Fatal Flowers. Zat ik vaak in een muziekcafé. Althans, ik ging, dat was Café Lugosus. Dat bestaat helaas niet meer. Dat was echt een Adrian Borland van The Sound zat er ook wel eens. Het was een heel fijn muziekcafé waar ik wel eens zat. En dan vooral ook omdat alle muziekbladen er lagen. The Enemy en het Oor en eigenaar Dick. Die had altijd toffe nieuwe cd's. Ver voor Spotify. Dus ik kwam er ook echt om plaatjes te luisteren. Was fijn. Het was ook niet dat ik iedere avond daar vet aan het bier zat. Ik nam een colaatje of af en toe een biertje. Maar dat was heel fijn. Dat was gewoon de tijd waarin dat kon. Tijdens het studeren zonder kinderen, zeg maar. Ik was, 21, 22, 23, zoiets. En ik weet het goed dat ik daar een keer zat. En toen hadden we gesprekken over, ja, Nirvana, dat is toch echt tof. Hè? Ja, en weet je, dan had je van die gesprekken van, de Beatles, dat is de band. En dit en dat en dat. En toen zat er een oude man en die zei in één keer van, ik hoor jullie helemaal niet over de Kinks. Ik zei, de Kinks, ik zei, dat is ook goed. Hij zegt, daar moet je wezen als jij, waar jij van houdt, die alternative. Hij zegt, de Beatles natuurlijk. Hij zegt, maar de Kinks. En dat heb ik altijd onthouden. En als ik de Kinks wel eens hoor, dan denk ik er altijd wel aan. Dit was een heel mooi nummer, maar er zit af en toe ook een felheid in. Hij zegt, dat is waar de alternative. Ik vond het mooi. Die geheimzinnige man die mij dat toen toefluisterde. Het is mooi als iemand je af en toe wat toefluistert. Hey? Oh, daar kan ik een mooi bruggetje van maken. Als iemand je iets toefluistert. En dan ben ik die man. Ja, nee, ik wil alleen maar even zeggen dan van de hak op de tak dat er 3 Rats Radio luisteraars, en volgens mij zijn dat luisteraars die al lang luisteren, daar gaan we het meditatie online mee doen. En mocht je nou nog steeds denken van oké, Rats, nou ik twijfel, doe dat nu nog en anders hou ik het gewoon bij dat groepje, dan doen we het met z'n vierde. Ik erbij natuurlijk. Ik heb het al een keer uitgelegd. En daarna heb ik het er ook niet meer over. Want wij gaan dat doen. En dan zullen ook dingen zeggen. Daar ga ik niet op de radio over praten. Misschien wel over gewoon hoe het is. Maar niet inhoudelijk wat we daar bespreken. Want dat is natuurlijk altijd privé. Wat het plan is. Dan leg ik het nog 1 keer uit. Dus de allerlaatste keer heel snel. Ik wil online gaan mediteren. Ik wil niet de leraar gaan uithangen. Maar, want een van de jongens die mediteert ook al. Gewoon ervaringen uitwisselen. En gewoon gaan zitten. Het is heel krachtig om dat gezamenlijk te doen. En ook al is het dan online. Dat heb ik ook wel meegemaakt tijdens de

twee lange cursussen die ik heb gedaan. Het is gewoon heel fijn om dat te doen. Ook al is het dan online. Je hebt dan een. Dat is tof. Wil je dat ook? We gaan één keer in de week dat doen. Op een avond of een ochtend. Dat zijn we nu aan het uitzoeken. En dan hoop ik natuurlijk dat de rest van de week. Dat gewoon wordt gecontinueerd. Ervaringen uitwisselen erin. Wat kom je tegen? Ik heb al een beetje een opzetje gemaakt voor de eerste keer. En dat durf ik wel te zeggen. De eerste keer wil ik vooral gaan zeggen. Dat ik al heel vaak heb gehoord. Van nou ja, dat mediteren, dat lukt me niet. Want ik krijg mijn gedachten maar niet leeg. En dat is. Dat wil ik. Oh, nou ga ik mijn eerste les al een beetje verklappen. Dat is de grootste misvatting over het mediteren. En dat is niet zozeer dat ik daar. Dat ik denk van dat weet ik. Maar dat heb ik overal en altijd gelezen. En gehoord ook. En ook van de leraren waar ik les van heb gehad. Dat is juist exact niet de bedoeling. Dat is juist het tegenovergestelde. Je moet je gedachten er juist laten zijn. En daar in alle rust van een afstand naar kijken. Dat is het mediteren. Nou goed. wil je toch nog meedoen dat je denkt... Oké, Rats, dat wil ik wel doen. Dan is dit de laatste keer dat ik dit zeg. Stuur me dan een mailtje naar djrats@iceradio.nl. En nou is het klaar. Want dan gaan we het gewoon doen, ergens vanaf half juni. Vrienden, back to the music. Ik heb af en toe wel eens een heel gaaf Frans radiostation aan. Dat eigenlijk alleen muziek uitzendt, waarbij je ook nog wat kan werken. Want ik ben druk bezig weer met werken ook. Dat heet VIP Radio, FIP. En dat vind ik zo'n fijne zender, omdat het gewoon fijne muziek is die niet afleidt. En ook de stem is Frans, dat versta ik een klein beetje, maar dat leidt me er niet af van waar ik dan mee bezig ben, wat ik aan het lezen ben. Dat is fijn. En ik dacht in één keer, deze track van Prince ken ik helemaal niet, want ik herkende Prince wel. Ik denk, dat schrijf ik heel even op. With This Tear. En ik las dat een nieuwe track is, die is uitgekomen dus een paar weken geleden, toen Prince 10 jaar geleden was overleden, uit The Vault, de legendarische kluis. Ik las ook dat het een nummer is wat op een album van Celine Dion staat, voor haar wellicht geschreven. Oh, ik had het eigenlijk even aan Edgar moeten vragen, de Rats Radio vriend, die de grootste expert is op het gebied en liefhebber van Prince, het boek geschreven, Prince the Dust Experience. Maar Prince heeft het natuurlijk ook zelf opgenomen. Net als dat hij dat ook met Nothing Compares to You deed natuurlijk. En die is uitgekomen. Het is echt een jaren 90 ballad. Mooi. Daarna, omdat ik zoveel zit te praten, ga ik gelijk een ander nummer draaien. Dat is een nummer van Michael Cronin. Change. Dat is een nummer wat ik weer tegenkwam. En dat heb ik een jaar of 10, 12 jaar geleden heb ik dat veel gedraaid. Omdat ik dat zo'n krachtig nummer vind. En vooral het einde vind ik sensationeel. Heftige alternative. Met klassieke strijkers erbij. Zo geweldig. Vrienden, enjoy. Dit is Prince.

0: Oh my goodness, wat een nummer is dit, hè? Oh, ik kwam hem eerlijk gezegd tegen. Facebook, dat is waar ik dan wel eens op zit, weet je wel. En dan heb je zo'n herinnering van... En dat was een herinnering van 12 jaar geleden. En toen schreef ik deze draai ik zo meteen bij de Rats Radio Show. Toen nog op Kicks, denk ik. Let op het sensationeel. Ik denk, oh ja, Michael Cronin. Michael met een K, M-A-K-A-L. En dan Cronin met een C. C-R-O-N-I-N. Hij zat in de band van Ty Segall. Och, dan moet ik ook weer eens draaien. En dit nummer heet Change. Het is alternative. Maar het einde met die strijkers. Jezus, ik heb nog steeds kippenvel op allebei mijn armen, zie ik zo. Jongen, jongen. Mijn huid krult bijna om van het kippenvel. Oh, dit is voor mij het beste. Jongen, jongen. Dit is de muziek die ik in mijn dromen zou maken, zeg. Jongen, jongen. Michael Cronin, Change. Prachtig. Daarvoor Prince met With This Tear. Die nieuwe track. Ik wil draaien Everybody Hurts van R.E.M. En dat vind ik een mooie track van dat geweldige album. Misschien wel even de mooiste albums uit de 90s. Ah, dat zijn er heel veel trouwens. Automatic for the People. Volgens mij was die na Out of Time. Prachtig nummer Everybody Hurts. Waarin hij... een mooie clip ook. En ook mooie instrumentarium met wat klassiek invloeden. En waarin hij natuurlijk bezingt over Everybody Hurts, weet je wel. Come on, we hebben allemaal het lijden, zeg maar. En ik moet je eerlijk zeggen, oh, ga ik er toch wel iets over zeggen, dat is ook wel een lesje. Nee, geen lesje. Nee, Rats, je bent helemaal geen leraar. Maar dat wil ik nog wel een keer aanstippen. Daar heb ik ook een ongelooflijk fijn onderricht in gekregen. En ook veel over gelezen. Het lijden, dat noemen ze binnen het boeddhisme dukkha. En dat is een gegeven. En dan is dat... het verzet ertegen tegen de onrust, zeg maar, die het lijden is. Bijvoorbeeld, ik denk van, ja, ik kan het niet. Hè, dat is, en dan heb je daar verzet tegen en dat is het lijden. En dat boeddhisme, dat nodig je dan uit door meditatie... om die gedachten gewoon te observeren. Met compassie, met vriendelijkheid. En daardoor die beknelling weg te halen. En dat het er gewoon mag zijn. En het is heel mooi wat er dan kan gebeuren. Ik moet je zeggen dat dit weer klinkt. Ik zeg dat er altijd bij, hè. Dat is misschien ook een dingetje van mezelf. Dat is mijn stemmetje dan. Van ja, nee, ik ben niet te leren, hoor. Denk ik, eigenlijk zeg ik dan ook weer. Ik kan dit niet. Dus een afwijzing op een afwijzing. Nou goed, dat is grappig. Daar moet je ook met compassie naar kijken. Maar het is heel fijn om... dat is het mediteren. En wat je dan eigenlijk... Dit is les 1 en les 2, denk ik. Hey? Wat je dan eigenlijk doet, is altijd terug naar de ademhaling mediteren. En dan die gedachten er zijn. En die gewoon laten zijn. En dan weer terug naar de ademhaling. Dat is het anker wat je altijd bij hebt. Als het allemaal oké, werkt natuurlijk. En je niet snot verkouden bent. Of ja, iets anders naars hebt, zeg maar. Maar dan observeer je die gedachten met compassie, vriendelijkheid en alles. Michael Stipe maakte een mooi nummer over wat ook wel een spiritueel sausje heeft wat mij betreft. Wat ik toen in de 90's totaal niet door had. Everybody Hurts. En dat is mooi, ja. Vrienden, dan zou hij nu moeten spelen. Waar is hij nou? Oh, dat zit het verkeerde knopje te drukken. Ach, ik kan het ook niet, hè. Goedemorgen, lieve vrienden. Wat fijn dat je erbij bent. De Rats Radio Show. Hierna draai ik nog een mooi nummer. Gelijk even door. De gebabbel van me.
1: Hey.
0: Good morning.

You're not alone. Dat is de hoop. Ja. En ik heb nu een mooi nummer wat hier prachtig bij past. Mijn ontzettende fijne collega Peter was naar een concert geweest van Bluff. Die zei, moet je dit eens luisteren toch? Had hij voor me opgenomen. Dat is een nummer van Bluff. En ik vind het echt goed hoor, die teksten vaak van ze. Beter. En dat is ook heel mooi. Starend naar de horizon heeft iets van niet meer kijken. Van steeds weer verder reiken. Naar wat jij eerst niet kon. Dat is mooi. Dit is Bluff met het woord beter.

Dankjewel, man. Dat zeg ik tegen Peter, mijn collega. Zo aardig. Hij gaat als naar concerten toe. En dan heeft hij wat opgenomen. Dan stuurt hij mij als hij weet dat ik dat ook mooi vind. En ik resoneer hier prachtig op, inderdaad. Dat had je goed, man. Ik zal het even tegen je zeggen. Als ik je maandag... Oh nee, maandag zijn we vrij. Dinsdag wellicht weer spreek. Dat ik hem heb gedraaid. Beter. Het is mooi, man. Ik kan die hele tekst wel oplezen. Maar ik vind het zo mooi. Wachten tot het eerste stukje alleen. Wachten tot de bassist schrijft altijd de tekst, hè, volgens mij. Wachten tot de zon opkomt is altijd... Is een manier om altijd weer het licht te zien. Wachten tot de zon opkomt is een manier om altijd weer het licht te zien. En een nacht weer te vergeten. Starend naar de horizon heeft iets van niet meer kijken. Van steeds weer verder reiken naar wat jij eerst niet kon. Dat is mooi, man. En het is heel grappig eigenlijk dat deze week voor het eerst... Ik heb, Esther is, heb ik zo'n fijne verbindenis mee in het mediteren ook natuurlijk. En ze heeft zo super interessante dingen. En ze had iets gelezen, geluisterd van wat eigenlijk het eerste ochtend zon met je doet. Haar plan was, ik zet de wekker echt heel vroeg en ga gelijk een stukje lopen. En ik ging mee. En dat was van, oké, weet je, normaal lig je tot 7:00 natuurlijk in je bed. Dan gaat de wekker. Maar het was heel vroeg. Was er net op. En dan prachtig lopen door het park, weet je wel. En dan kom je wel één iemand tegen die een hondje uitlaat. En je ziet een busje van de eerste aannemer rijden. Maar dat is wel een belevenis, hoor. Hey? Wauw. En daarna thuis en mediteer. En toen was het 9:30. Toen dacht ik, jezus, het lijkt wel of ik de hele dag erop heb. Er zat een hoop energie in die eerste zonneuren. Omdat ik zie wachten tot de zon opkomt. Nou, daar waren we niet op aan het wachten. En nog een keer gedaan. En dat is wel iets wat ik wel een beetje erin wil houden. Omdat het fijn is. Ja, dit was Bluff met Beter. Ik wil een mooi nummer draaien. Van een man met een prachtige stem. En een ongelofelijke songschrijver met schitterende songs. Ik draai hem eigenlijk veel te weinig. Dit is Allison van de geweldige Elvis Costello.

Alison Costello van zijn debuutalbum. Ongelooflijk, hè? Wauw, My Aim Is True. Zo heet dat debuutalbum van hem. Prachtig, prachtig. Moet ik meer draaien eigenlijk. Vrienden, ik kijk even op de klok. Het is bijna zover. Dit was de Rats Radio Show. Zometeen hoor je André Dortmund hier op Ice Radio. Ik draai een laatste track van een favoriet indie... indie bandje, dat wil ik niet zeggen. Het is een instituut. Weezer, Island in the Sun. Ik zit heel even te kijken. Volgende week ben ik er gewoon. Even kijken. Het weekend daarna heb ik een lang weekend dat ik op mijn geliefde Island in the Sun zit. Hopelijk dan ter Schelling. Maar dan heb ik denk ik wel ergens een Rats radiootje klaarstaan. Dat ik lekker mee kan luisteren op ter Schelling. Dus tot volgende week in ieder geval. Dit is het geweldige Weezer Island in the Sun. Vrienden, het is een lang weekend. Ik hoop dat je geniet van de zon. Blijf dicht bij jezelf. Bye bye.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgen een slaapplek in Groningen. Die gemeente biedt tot na Pinkster een nachtopvang aan in een congrescentrum. De afgelopen dagen sliepen mensen in Stadskanaal en Gieten. Bij het aanmeldcentrum staan intussen weer tenten tegen de felle zon. Bij een ongeluk in Voorthuizen is vanmorgen een jongen van 13 zwaar gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland raakte een automobiliste van de weg, waarna ze via de berm het fietspad opschoot waar de jongen liep. Hij moest naar het ziekenhuis. De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. In de ruïnes van een studentencomplex in Oekraïne zijn meer doden gevonden. De teller staat nu op 10, gisteren nog op 6. 11 studenten zouden worden vermist. Volgens Rusland heeft Oekraïne het gebouw aangevallen, maar Oekraïne zegt dat het nooit burgerdoelen aanvalt en dat het ging om een Russische drone-eenheid. Op verschillende evenementen wordt goed rekening gehouden met de felle zon en de hitte. Zo is het motto bij een bijeenkomst van bijna 4000 scouts op Lauwersoog DSP. Oftewel drinken, smeren, petje. Bij Estafette Loop Europa Run zijn extra waterpunten en worden 30.000 waterflessen uitgedeeld. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang aangenaam. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

ze zijn nog lekker aan de tour hoor, de heren van Duran Duran. Dit was Rio, ja, van een hele tijd geleden. Zo aan het begin van deze nieuwe aflevering van de Music Garden hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Ik heet je van harte welkom. Leuk dat je erbij bent. Hoe heb je ons gevonden? De Music Garden, nu met OMD.

was niet zo'n hele grote hit, maar wel te gek vind ik persoonlijk. Joe Jackson, 19 Forever, daarvoor nog U2 en Beautiful Day. En als eerste in het blokje van drie, Forever Live and Die van OMD. En Joe Jackson trouwens komt naar Nederland. Dat je dat even meekrijgt. Het duurt even. Ja, je moet er even op wachten. 26 november staat hij in het nieuwe Luxor in Rotterdam. 28 november in Eindhoven. 29 november in Groningen. 1 december in Amsterdam. En 2 december ook nog in het Royal Theater Carré in Amsterdam. Joe Jackson dus. Dat je dat even meekrijgt. Zometeen een oude van de Guess Who.

Hun grote hits waren natuurlijk American Woman en Clap for the Wolfman. En deze deed eigenlijk niet zoveel, maar ik vind hem eigenlijk veel leuker. De Guess Who en Dancing Fool uit 1975. Goeie plaats. En daarvoor nog Snow Patrol en Chocolate hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie.

0: Als Dreetje op de bak is, moet er altijd iets van de Beatles mee. Nou, bij deze No Reply dus van de Beatles.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En heb jij een goede bluesplaat? Laat het me weten. Stuur me een mailtje. andre@iceradio.nl. Dit zijn Omar en die Howlers in de Blues van de Bovenste Plank. Bad in a good way.

Je luistert naar Ice Radio, naar de Music Garden met Jamiroquai en Cosmic Girl. Eigenlijk altijd die aparte sound en je herkent ze uit duizenden, die gasten van Jamiroquai. En die zijn trouwens ook weer nog aan toeren. Ze komen niet in de buurt. Het dichtst wat ze in de buurt komen is Luxemburg. Dat is eigenlijk wel te doen, denk ik. 7 juli staan ze daar, dus maak er een weekendje van als je ze wil zien. En daarvoor draaiden we trouwens nog The Talking Heads en She Was hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Even ouwe meuk op de zender, hoor. Leuk!

Alles wat deze meneer aanraakt, wordt eigenlijk goud, hè? Wat? Maar het is wel een fantastische muzikant en een hele goede zanger. Teddy Swims, Guilty. Daarvoor nog oude meuk op de bak met Zen en Hair hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks nog Creedence Clearwater Revival, Marillion en dit zijn de Bellstars.

staat er altijd wel in, hè? Een beetje Creedence Clearwater Revival. Who Stopped the Rain? Dat rijden we. Daarvoor nog de Bellstars en The Sign of the Times. Uit begin jaren 80 één groot hitje gehad. Daarna nooit meer iets van gehoord, hè? Heel typisch, hè? We gaan op naar het nieuws. En na het nieuws zijn we gewoon terug met het tweede gedeelte. En deze komt uit half jaren 90. Prachtige plaat. Vrij onbekend. Marillion. Beautiful. Beautiful.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Directeur en oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, is overleden. Met Urgenda was Minnesma in 2013 de eerste die met succes een klimaatrechtszaak tegen de overheid voerde en daarmee internationaal navolging kreeg. De wereld mist met haar een baken van hoop, zegt de stichting. Marjan Minnesma had borstkanker en was 59. Premier Jette zegt op X dat hij bedroefd is door het overlijden van Minnesma en dat hij met plezier terugdenkt aan de tijd dat hij als klimaatminister met haar te maken had. Ze was een onophoudelijk voorvechter van de klimaatzaak, zegt Jette. Op Utrecht Centraal demonstreren ongeveer 20 actievoerders van Extinction Rebellion met een sit-in. Ze willen dat Nederland Israël strengere sancties oplegt. Er is veel politie, want Extinction zei gisteren dat ze sporen willen blokkeren, wat van de politie en de gemeente niet mag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn blij dat Groningen asielzoekers wil opvangen die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De twee organisaties zeggen dat het goed is dat mensen nu niet weer dagen in onzekerheid hoeven te zitten. Fijn dat het nu al gecommuniceerd is, zegt het Rode Kruis. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. The Music Garden.

Persoonlijk zeg ik een van de leukste liedjes van Doe Maar Hoor. Vind ik persoonlijk niks voor jou. Draaiden we hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En voor het nieuws draaiden we nog... Marillion and Beautiful. Dat draaiden we hier op Ice Radio. Ik heet je van harte welkom bij de Music Garden. Muziek onderweg van Maroon 5, Elvis Presley, Aerosmith, Sheryl Crow, Ed Sheeran. En dit is Roger Daltrey. Say it ain't so, Joe.

Natuurlijk het originele van Rockwell. Deze werd uitgebracht in 2006 door de Beat Freaks. Een remix, een remake. Wel, ja, geef de naam. Somebody's Watching Me hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En daarvoor nog Roger Daltrey en Say It Ain't So Joe. En dit is de laatst verschenen Ed Sheeran. Azizam.

zoals je van IJs gewend bent, vliegen we van links naar rechts, hè, qua genres. Narada Michael Walden, Divine Emotions, Tomorrow Never Dies, daarvoor met Chef van Sheryl Crow. En als eerste in het blokje van drie, Ed Sheeran en Azizam. Hier op IJs Radio, geen playlist van passie. Zometeen, straks weer een blues van de bovenste plank. Daarin zit Eric Burden en The Animals. Een suggestie zijn welkom voor een bluesplaat, hoor. Stuur me een mailtje, andre@iceradio.nl. En dit is Ray Parker Jr., Jack and Jill.

0: Heerlijk. Aerosmith en Crying hier op Ice Radio.
1: Blues van de bovenste plank.
0: En daarin zit Eric Burdon en The Animals. Blues voor Memphis Slim.

Nou, deze hoor je ook nooit meer op de radio, hè? Nee, Arrested Development en Mr. Wendell. Daarvoor nog Eric Burnham en The Animals in the Blues van de bovenste plank. Blues for Memphis Slim. Hier op Ice Radio. Straks Maroon 5 en Diddy Sheet.

En Sunday Morning hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. En daarvoor nog Chicago en Make Me Smile. En je kunt ons bekijken trouwens. Wist je dat? Op Instagram, Facebook en op Twitter. Daar kun je ons volgen. En je kunt ook naar de website gaan. iceradio.nl. Daar staat die hele programmering. En daar kun je even kijken van oké, welke DJ heeft waar een plekje. Dus ga er even naartoe. iceradio.nl. Gaan wij even oude meuk draaien. Ja, lekker. Elvis Presley. Amor.

0: Double Shot.
1: En dat zijn twee platen met een bepaalde overeenkomst. Dankjewel Sascha de Boer voor het insturen van jouw prachtige Double Shot. Ja. Zometeen draaien we de Frank Boeien groep Zwart-Wit. En we beginnen met Paul McCartney en Stevie Wonder. Ebony and Ivory. Ja, dus ja, de overeenkomst natuurlijk. Zwart en wit. Veel plezier ermee.
0: Double Shot.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft op Utrecht Centraal actievoerders van Extinction Rebellion van het spoor gehaald. Na een sit-in in de stationshal waren ze de rails opgegaan. Gemeente, politie en justitie hadden gezegd voortvarend te zullen optreden en na een half uur was het spoor weer vrij. Door de actie rijden er geen treinen van en naar Utrecht. In Kampen is een man overleden nadat de auto waar hij in zat de Stadsgracht was ingereden. Omstanders sprongen erachteraan en haalden de man en een vrouw op het droge. Voor de man kwam de hulp te laat. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt uit wat er is misgegaan. De oprichter van klimaatorganisatie Urgenda, Marjan Minnesma, is overleden. Onder haar leiding won Urgenda een klimaatzaak van de overheid over het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen. Premier Jette noemt haar een onophoudelijk voorvechter voor het klimaat. Minnesma had borstkanker en was 59. En Robert Eenhoorn is de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt Dennis de Kloeze op, die naar Mexico vertrekt. Eenhoorn is geboren en getogen in Rotterdam en trots dat hij bij Feyenoord aan de slag kan. Tot 2 jaar geleden was hij directeur van AZ. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album Alphabet.

0: Sounds Like The Flirtations heet het album van natuurlijk The Flirtations.
1: Dit is het Car Classics album alfabet met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: En ik weet nog heel goed dat René van Dijk, oftewel Martijn Gerings, dit nummer instartte tijdens een radio-uitzending van Trent FM. Je moet weten dat Martijn Gerings een DJ was die ik ooit heb leren kennen op het Willemsplein in Arnhem bij een locatieuitzending. Hij was toen geen medewerker van die omroep. Maar we raakten met elkaar aan de praat en ik vond het een rare sluiter. De man was nogal eigenwijs, wist heel veel over radio te vertellen waar ik het heel vaak niet mee eens was. En ook veel over muziek waarvan ik dacht van nou ja, het zal allemaal wel. Maar het is wel zo dat ik hem op een gegeven moment vaker ontmoette. Omdat hij na mij ook zijn programma had. En toen raakten we toch bevriend met elkaar. We merkten ook dat we dezelfde smaak hadden. En we trokken in de jaren 90 ook behoorlijk intensief met elkaar op. We hebben echt wel mooie herinneringen gemaakt in die periode. Als ik dat zo mag uitdrukken. Wat een verschrikkelijke opmerking ook. Hè? Herinneringen maken. Maar goed. In ieder geval, het was hartstikke leuk. We hebben heel wat radiostations gesleten samen. Niet alleen Trent FM, maar ook Favoriet FM, kan ik me nog herinneren. Hot FM. En ga zo maar door. En vorige week vrijdag overleed hij na een langdurige ziekte. Afschuwelijk, de uitvaart was vandaag, zaterdag. En er zijn heel veel platen die ik door hem heb leren kennen. Waaronder dus wat je net hoorde, The Flirtations. Sounds Like The Flirtations, heet het album. Ik heb toen dat hele album gekocht vanwege Nothing But A Heartache. En ik heb er geen spijt van. Het is helemaal geen slechte plaat. En nou ja, hij staat dus vanaf vandaag ook in het albumalfabet bij de S. En als ik even kijk naar het albumalfabet, want ja, het leven gaat verder toch helaas gewoon door. Net zoals het albumalfabet. Dan zie ik bij de S nog een paar platen staan waar ik nog aandacht aan wil besteden. En een van die platen is bijvoorbeeld ook Stormfront van Billy Joel. Onderschatte plaat. Wat er ook op staat is het nummer Shameless. Ken je van Billy Ray Cyrus waarschijnlijk, want dat was namelijk de hituitvoering. Maar het origineel is toch echt wel van Billy Joel. Staat op Stormfront.
2: Car Classics.

Nou, heel raar. Als je de LP-versie opzet van Help Me Rhonda van de Beach Boys, als die staat op Today, dan zou het je opvallen dat het op een gegeven moment tegen het einde even wegsterft. En dan komt het weer op. En dan sterft het weer weg. En dan komt het weer op. Nou weet ik uit ervaring dat als je dit nummer dan draait op een radiostation, dat door alle compressor limiters van de zender alles wordt rechtgetrokken. Dus het zou best kunnen zijn dat jij dat thuis helemaal niet zo hoort. Maar ik hier dus wel in de studio. En dat is heel opmerkelijk. Je moet hem zelf maar eens een keertje gaan streamen. Deze plaat van de Beach Boys Today. Hele leuke plaat hoor, van ze. En nou ja, dan hoor je ook dat Help Me Rhonda op het album anders klinkt dan op de single. Heb je al vaker. Albumversie. Die draaide ik wel degelijk. Het is Tony Joe White, Save Your Sugar For Me van het album Tony Joe. See you.

bijzondere uitvoering dit van de Nitty Gritty Dirt Band. Mr. Bojangles. Het staat op een bijzondere plaat van hen. Een dubbel LP die heet Stars and Stripes Forever. En voor de fans is dat trouwens wel een must-have eigenlijk. Omdat er ook een aantal interviews op staan met de band. En een aantal live-opnamen. Het is eigenlijk een soort radioprogramma wat je zit te beluisteren op deze plaat. Met ook mooie uitvoeringen van oude nummers. Zoals deze Mr. Bojangles. Oorspronkelijk trouwens een nummer dat niet door hen is geschreven. Maar ik zit even na te denken door wie het ook alweer geschreven is. Ja, door Jerry Jeff Walker. Maar er zijn heel veel uitvoeringen van. Je hebt ook nog die versie van Sammy Davis Jr. die ik erg goed vind. Die van Robbie Williams, die is heel erg bekend. Maar persoonlijk vind ik dit wel een van de mooie. Nou, die van Sammy Davis vind ik misschien nog wel beter dan de versie die je net hoorde. Maar ook die van de... de band die je net hoorde vind ik erg goed. Ik vergeet altijd de naam van die groep. De Nitty Gritty Dirt Band. Later zijn ze doorgegaan als de Dirt Band. En ik moet zeggen dat ik dat een stuk makkelijker vond te onthouden hoor. Maar goed, in ieder geval een goed nummer, daar gaat het om. En ook een geweldige band. Zeker als je van country houdt, is het de moeite waard. Dit is Toto van een debuutalbum. Daarvan Georgie Porgy.

0: Jesus is just a ride in de uitvoering voor de Doobie Brothers. Oud nummer trouwens van de Art Reynolds Singers. Ook de Bursey Coverhead. En dat is ook de uitvoering die de Doobie Brothers hoorden. En nou ja, je hoort ook wel duidelijk dat hun uitvoering is gebaseerd op die cover van The Birds. In ieder geval vind ik deze versie nog beter. En het origineel ken ik eigenlijk niet, maar vast wel de moeite waard om ook een keertje te checken, denk ik.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes, boodschappenlijstjes, waslijstjes en hitlijstjes.
0: Ja.
1: En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Album Top 100.
0: En al die lijstjes hangen aan de muur, behalve de hitlijstjes, die niet. Maar ik heb me hier wel voor liggen, het exemplaar van de Album Top 100. En we noemen nog even de platen die voor het eerst in de lijst zijn te vinden. De eerste weeksnoteringen, onder andere op 92, The Neighborhood. Wiped Out, het is een jubileumeditie. 10 jaar geleden kwam die soundtrack, of wat is het? Deze plaat moet ik zeggen, voor het eerst uit. Ja, het klinkt wel een beetje als een soort soundtrack, hè? The Neighborhood, Wiped Out, maar niets is minder waar. Dan een verzamel-LP, The Voice of Holland, de finale seizoen 13 van verschillende artiesten op 89. En op nummer 65, Cortis met Green Green. Op nummer, moet ik even kijken, op nummer 30, The Haunted Youth met Boys Cry 2. Op 24, 25, The Ultimate Collection van Westlife. En op nummer 20, de nieuwe plaat van New Diamond, Wild at Heart. 17, Brown van Chris Brown. En dan gaan we naar de top 3. Fuck Kleine van Lil Kleine zakt naar de derde plek. 1 plaats verlies. En 1 plaats gestegen in de 369ste week dat hij genoteerd staat. Michael Jackson met Thriller. En dat komt natuurlijk allemaal door die film. Hè. Die film die is heel populair, maar momenteel wordt erg goed bezocht. Heeft alle records gebroken. Dus koopt iedereen ook weer dit album. En terecht, want het is wel een plaat die je eigenlijk moet hebben. Thriller van Michael Jackson. Ik kom daar nog op terug, want die plaat die staat bij de T van het albumalfabet. Dat snap je. En nieuw op 1, Lijpen met Rode Kaart. Ik ga wat draaien van de nieuwe plaat van New Diamond. Dat vind ik een verrassende samenwerking, want deze plaat is namelijk geproduceerd door Rick Rubin. En ja, Rick Rubin, dat is bijna altijd iemand die garant staat voor goede muziek. Hij heeft ook al samengewerkt met Johnny Cash. Je herinnert je ongetwijfeld toch wel die American Recordings. Weergeloos goed. Maar ook dit album mag er zijn. Wild at Heart van New Diamond is op 20. Hartstikke nieuw. Ja, Lex, wakker worden.
2: Nieuw. One side of me is warm and quiet, the other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant, loud and rowdy and hard to hold.

0: UFO.
1: Nee, dit gaat niet over Eddie Huber. Het gaat ook niet over de roddelpers trouwens, maar het gaat vooral over de roddels die er waren in de vriendengroep van Adele. En ze raakten daar zo gefrustreerd over dat ze dit nummer schreven. Rumor has it. Staat op het album 21, dat had je al begrepen natuurlijk. Even tijd voor wat gescratch. Even scratchen, ja hoor. Ja. Ja, ik moet zeggen dat het best wel ouderwets klinkt in het begin, maar als je het verder hoort, dan denk je, hé, dit is wel vernieuwend. Vernieuwende hiphop van Missy Elliott staat op Construction. Work It, liet een nieuw geluid horen. Ook mede dankzij Timbaland.

0: Yeah, it's Missy Elliott. I hope y'all enjoying what y'all heard so far. You know, I was sitting here thinking, like, Big Daddy Kane and Public Enemy, Salt-N Pepa, Light, EPMD, LL, Run-DMC, KRS-One, Rakim. Most of them artists used to dance and still get respected in the street. Don't be scared to Bankhead or a Bogle or Moonwalk for as I care. Sold Michael Jackson $43 million. Shoot, everybody had a zipper jacket and half of these thugs had the glove to match. You feel me? Yo, it's okay, though. You know, if you want to be Hard and Ice Grill and Harlem Shake at the same time, whatever. Let's just have fun. It's hip-hop, man. This is hip-hop.
1: Yeah, that's... Ik praat ook even achter ze voor. Missy Elliott, Workout, staat op het album Under Construction. En het grappige is dat je ook een bepaald zinnetje uit de tekst achterstevoren hoort. Hè? Let's play it reverse of zo, roept ze dan. En ik heb dat even omgedraaid. Ik denk, laat ik eens horen wat daar nou gezegd wordt. Want vaak is het zo dat als je in teksten dingen achterstevoren hoort, dan denk je, nou, er zal wel iets heel smerigs gezegd worden. Nou, even luisteren wat het gedeelte is wat hier in reverse is gezet. Nou, ik hoor daar niks schuldigs in, dus wat dat betreft. Maar goed, in ieder geval weten we dat ook weer. Under Construction, het Desert Love van Missy Elliott uit 2001. Staat in ieder geval in het albumalfabet, mede dankzij de goede recensies die deze plaat kreeg. Summer Feet van Wilco, dat is ook een geweldig album. Daarvan hoor je nu How to Fight.

Car Classics presenteert het album Alphabet. En daar staat ook deze plaat in van Wilco uit Amerika. Derde album dat ze uitbrachten in 1999. Saber Teeth, opmerkelijke titel. Met daarvan How to Fight Loneliness. En dan denk je misschien bij jezelf, nou, als je nou gewoon blijft lachen, dan gaat die eenzaamheid vanzelf al over. Je zou bijna gaan denken dat dat inderdaad de boodschap is. Maar dat is niet bepaald zo waar. Het heeft er meer mee te maken dat er een boel mensen zijn die eigenlijk behoorlijk eenzaam zijn, maar dat eigenlijk min of meer weglachen. Die eigenlijk een soort masker opzetten met een glimlach. En eigenlijk daarmee hebben we laten zien aan de buitenwereld van alles gaat goed, niks aan de hand. Je hoeft je nergens ongerust over te maken. Zoiets. Dus het is eigenlijk gewoon een manier om zeg maar te verbergen dat je eenzaam bent. Daar gaat het nummer over. En ik vind het een mooi nummer van Wilco. Het is ook een nummer dat wel behoort tot de favorieten hoor. Wat ze ook vaak live spelen, volgens mij. Goed, dan 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je doodgaat. Een beroemd boek met een aantal prachtige albumtips. Ik moet zeggen dat we in het albumalfabet nog op meer albums genoteerd hebben staan dan 1001. Maar dit is dan een mooie samenvatting daarvan. En natuurlijk staat het debuutalbum van Dire Straits daar ook in. En als je naar Ice Radio luistert, zal je opvallen dat de grote hits zeker voorbij gaan komen. Dit is een wat minder grote hit. Dit is het openingsnummer van het album. Down the Waterline. Herinneringen van Mark en zijn broer.

Time Loves a Hero, deze plaat van Little Feat. In die tijd waren er behoorlijk wat spanningen binnen de band. Want een aantal leden wilden namelijk heel erg graag richting de Jazz Fusion gaan. En Lowell George, de leadzanger van ook dit nummer, die was het daar totaal niet mee eens. Maar er staan wel een paar rare nummers op ook. Bijvoorbeeld een instrumentale jam, Day at the Dog Races, om een nummer te noemen. En als je dan verder kijkt op de hoes van de plaat, dan zie je eigenlijk ook wel dat Lowell George niet zo heel veel heeft bijgedragen als componist aan het album. Maar Rocket in My Pocket is een nummer waarop we hem niet alleen hoorden als leadvocalist, maar dat hij ook schreef. Dit is Car Classics op een heleboel radio. Die zijn dus te ontvangen. En een plaat die ook in deze plaats, deze lijst staat, dat is There It Is van James Brown, dat 1972. En There It Is Part 1 en 2 heb ik nog niet gedraaid. Dus die ga ik nog even draaien. Tot de sluit van dit uur. Hè? Swing het eruit.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De politie heeft een einde gemaakt aan een demonstratie van Extinction Rebellion. De activisten waren het spoor opgelopen bij Utrecht Centraal en werden 1 voor 1 weggehaald. De activisten hadden Palestijnse vlaggen bij zich en eisten sancties tegen Israël. Het treinverkeer lag stil, maar komt nu weer op gang. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marum is vogelgriep vastgesteld, meldt de regionale omroep. Meer dan 80.000 kuikens worden gedood en in een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod voor vogels, eieren en mest. De besmetting is geen reden voor het ministerie om een landelijk ophokplicht in te voeren. Verdrietige reacties op het overlijden van Marjan Minnesma van Urgenda. De eerste die een grote klimaatzaak won tegen de overheid. Ze wordt geprezen door premier Jette en het condoleanceregister stroomt ook al aardig vol. Er zijn al veel berichtjes achtergelaten. Minnesma had kanker, ze was 59 jaar. En 2 van de 4 Ajax-supporters die eergisteren werden opgepakt na rellen rond de wedstrijd tegen FC Groningen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van het gooien van stenen en flessen naar de politie. Het OM is blij dat de 2 blijven vastzitten. Het laat zien dat iemand niet wegkomt met geweld tegen agenten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig en warm met temperaturen van 24 graden in het noorden tot lokaal 30 graden in het zuiden. Vanavond blijft het aangenaam en ook de rest van het weekend is het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Car Classics.
6: Album Alphabet.

het uit dat hij geen Little Stevie Wonder meer heette, maar gewoon Stevie Wonder. Hij had zijn eerste hit toen hij een jaar of 12 was met Fingertips, 1963. Daarna kreeg hij de baard in zijn keel en hij scoorde ook geen hits meer. En Motown heeft toen zelfs eraan gedacht om zijn contract te ontbinden, maar gelukkig is dat nooit gebeurd. In 1966 verscheen het album Uptight, Everything's Alright. En zo is het ook, want dit werd een nummer 3 hit in Amerika en nummer 1 hit in de R&B-lijst van Amerika. Uptight. Goedemorgen, middag, avond. Dit is Car Classics voor het album Alphabet en Anouk.

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Vervolgens draaide ik muziek van Urban Solitude, het album van Anouk, waar Are You Kidding Me? Of staat het 1999, gevolgd door Tom Waits. Het was destijds in 1983 mijn eerste kennismaking met deze zanger, terwijl de man al jaren in het vak zat. In The Neighborhood, veel gedraaid op Radio 3, met name bij de VARA, omdat hij ook in die verrukkelijke 15 stond. De alternatieve lijst die de VARA destijds uitzond, en trouwens tegenwoordig ook weer uitzendt. En het album heet Swordfish Bones, of nee, ik zeg het verkeerd, Swordfish Trombones. Prachtig album uit 1983, en daarin hoor je een andere stijl dan wat je van Tom Waits eerder gewend was. Want voorheen was het toch wel een beetje richting de jazz eigenlijk. Hij klonk een beetje als in een alcoholgedrenkte nachtbraker achter de piano. Maar in ieder geval was dit allemaal helemaal anders en eigenlijk wel heel erg mooi. Een beetje leger des heils stijl wat je hier hoort, maar daarom niet minder fraai. Goed, we gaan naar de concertzaal, want ik heb namelijk hier een live plaat in de cd-speler zitten. En dat is bijzonder. Car Classics. Want het hier gaat om een plaat van Neil Young. En eigenlijk is Neil Young nooit zo heel erg blij geweest met de opname van deze plaat. Ook omdat hij de sfeer niet goed vond, te donker. Maar het is ook weer een plaat waarmee hij eigenlijk afscheid wilde nemen van het middle of the road imago wat hij had opgelopen met de voorganger van dit album. Namelijk waar Heart of Gold op staat. Hoe heet dat album ook weer, joh? Hebben we ook nog gedraaid in het album Alphabet Harvest. En nou ja, hij vond dat eigenlijk te middle of the road, vond hij saai. En hij wilde weer eens een keer iets heel anders. Nou, dit is een live plaat opgenomen tijdens een grote tournee. Kwam op vinyl uit, maar hij was er helemaal niet tevreden over. Dus het heeft nog tot 2007 geduurd voordat uiteindelijk deze plaat op cd is gekomen. Time Fades Away heet het album uit 1973. En ik draai ervan vandaag het titelnummer. Car Classics. Life is-

is een plaat die ik zelf al lang niet meer in een cd-speler heb gehad eigenlijk. Under the Iron Sea van Keane. Misschien ook wel omdat het een plaat was die uitkwam in een periode dat ik in een moeilijke relatie zat. Dat kan soms meespelen, hè? Maar ik kan me dit nummer niet eens meer herinneren. Maar het staat er toch echt op. Put It Behind You, goed nummer. Geschreven trouwens door de drummer van Keane. Normaal gesproken was de zanger altijd verantwoordelijk voor de composities. Tim Bryce Oxley, dat is de zanger. Maar het was Richard Hughes die dit nummer schreef na de relatiebreuk met zijn vriendin. Over moeilijke relaties gesproken. Dit staat op Tales of Mystery and Imagination of Edgar Allan Poe. Genoemd naar de gelijknamige bundel die deze schrijver ooit een keertje uitbracht. Van The Alan Parsons Project. En daarvan hoor je The Cask of Amontillado. Bye.

0: Wat betreft het beste album van The Alan Parsons Project. Tales of Mystery and Imagination. Dit is een heel erg vrolijk nummer. Dat gaat over een man die levend begraven wordt. Ja, die Edgar Allan Poe, dat was echt wel een grapjas. Die hield wel van dat soort griezelverhalen. En daar is dit hele album van Alan Parsons op gebaseerd. En ik moet zeggen dat ik de oorspronkelijke versie die je zojuist hoorde uit 1976 een stuk beter vind dan de remixversie die in 1987 op CD verscheen. Ik zoek eigenlijk nog de originele versie op CD, maar ik heb in ieder geval wel ontdekt dat de originele versie uit 76 op Tidal staat. Daar ben ik heel blij mee.
1: Dit is de vinyl 33.
0: En ik heb hem nog wel op vinyl hoor trouwens, deze. Maar ik wil hem op CD hebben, joh. Ik bedoel, al die fabels dat vinyl beter zou klinken dan CD is echt klinklare onzin, maar goed. Oké. We gaan eens even kijken hoe het momenteel staat over vinyl gesproken met de vinyl 33. Want vinyl is wel weer hartstikke hot natuurlijk, want er worden weer heel veel LP's gekocht. En dit zijn de best gekochte albums. Ik noem de nieuwe binnenkomers, de platen die voor het eerst in de vinyl 33 zijn te vinden. Zoals op nummer 32, 25, The Ultimate Collection of Westlife. Op 29, Aldous Harding, Train on the Island. Nummer 15, Social Distortion met Born to Kill. En de nieuwe plaat van Neil Diamond, geproduceerd door Rick Rubin. Wild at Heart staat op 14 van de vinyl 33. Op 4 nieuw, The Haunted Youth met Boys Cry 2. En de top 3 bestaat deze week uit Ray. Terug in de top 3, gestegen van 6 met This Music May Contain Hope. Wij bestaan op nummer 2, The Art of Loving van Olivia Dean. En ook nummer 1 is dezelfde als vorige week. Hit Me Hard and Soft, de tour van Billie Eilish. Dat is wel grappig, want de plaat die namelijk ook in de vinyl 33 staat en nog niet eens zo heel erg lang, namelijk nog maar een jaar. Dat is het album van Michael Jackson, Thriller. En die staat deze week, even kijken hoe hoog staat hij eigenlijk, op 5 in de vinyl 33. De plaat die trouwens ook terug te vinden is in de album top 100. Daar staat dit album op nummer 2. Maar in de vinyl 33 is op 5 en hij staat met meerdere platen genoteerd in de vinyllijst. Allemaal door die film.
2: Allemaal door die film.
0: Ik heb hem nog niet gezien, maar goed. In ieder geval, hij staat ook bij de T in het albumalfabet van Thriller. Dus vind ik wel een mooie gelegenheid om daarom ook deze plaat uit de vinyllijst te pakken. De lange uitvoering van het titelnummer. Extra eng. Net zo eng als Edgar Allan Poe. Althans, als zijn verhalen dan. Hè? Was Edgar Allan Poe eng? Ik weet het niet. Maar hij hield wel van griezelverhalen. Dat zat dus een paal boven water. Dus moet te passen, ik wil iets hebben vandaag.

duizelig. Body Rate ook van So Out. Oud nummer van Martha en de Vandellas. Haar uitvoering staat op Taking My Time. Eerste nummer wat je op die plaat aantreft uit 1973 van een toen nog hele jonge Body Rate. Ik heb oude gedacht dat dit nummer geschreven is door Cat Stevens, maar het schijnt al heel oud te zijn. Het komt namelijk uit de jaren 30 van de vorige eeuw en het is een kerkelijk gezang. Maar hij maakte er wel iets heel moois van, samen met Rick Wakeman. Nu is Morning Has Broken. Mooi.

Helderen. Hij is inmiddels alweer in de 80 en hij heeft eigenlijk altijd nog platen gemaakt en hij treedt ook nog wel eens regelmatig op. Dit staat op een plaat van hem uit 1997, Time Out of Mind, de hemel ingeschreven door bijvoorbeeld Oor. En ook een plaat die meer dan 5 sterren krijgt bijna op Music All In. En bovendien krijgt dit album ook nog een keer een Grammy Award. Dirt Rail Blues is een van de snellere nummers van het album, kan je nagaan. Het is een vrij donkere plaat, wel de moeite waard om eens op te zetten. Hij produceerde het samen met Danny Ardenois, die op de hoes wordt gemeld als Jack Frost. En ik heb wel begrepen dat die opnamesessies niet altijd even gemakkelijk gingen. Maar goed, het resultaat kon de critici zeer bekoren. En mij trouwens ook wel. Tommy, de overture draaide ik vorige week al een klein stukje. Nu ga ik hem helemaal voor je draaien. En hij loopt keurig over in het eerste nummer van Tommy, de rockopera. Het verhaal over Tommy, wiens vader niet meer terugkomt uit de Tweede Wereldoorlog. Waarschijnlijk een vliegtuigongeluk. En Vin, het verhaal mag als bekend worden verondersteld. En anders kun je het altijd nog opzoeken op internet, hè?

Ja, hoe je het ook bent of keert, dit is toch de originele uitvoering van You Make Me Feel Like a Natural Woman. Het is natuurlijk wel een van de anthems, een van de nummers van Aretha Franklin. Ik vind dat ook wel de uitvoering van het nummer. En dat zou Carole King zelf ook met mij eens zijn, maar dit is natuurlijk ook een hele mooie versie. Zoals je dat kan terugvinden op dat legendarische album van Carole King, Tapestry uit 1971. We hebben al aardig wat bekende nummers van dit album gedraaid, maar ook deze versie van dit liedje wilde ik je niet onthouden. Dan gaan we eventjes naar de livezaal, naar de live tour van U2 door Amerika. De eerste die ze maakte trouwens daar. En... yeah, ladies and gentlemen. Dan zit ik even af te vragen of het nou de countdown uitvoering is of toch de versie zoals die staat op Under a Blood Red Sky. Dat ben ik nu even helemaal niet zeker. Maar in ieder geval, hij staat ook op Under a Blood Red Sky. U2.

Ik heb het nog even voor je opgezocht, want dit is gewoon de goede versie zoals die ook staat op Under a Blood Red Sky. Ja, die countdown-uitvoering is ook geweldig goed. Dat was de hit, zeg maar, in Nederland. En dit is dan de versie zoals je die kan terugvinden op die EP die ze opnamen in Colorado, U2. En zo komt er langzamerhand weer een einde aan deze aflevering van Car Classics. Ik draai nog even een rustig nummer om deze show sfeervol af te sluiten. So in Love. De Flitters vliegen in het rond dankzij Curtis Mayfield. Dit kun je terugvinden op de plaat There's No Place Like America Today uit 1975. Ik wens je nog een hele fijne week. Volgende week meld ik me weer voor het vervolg van het Car Classics album Alphabet. Tot dan. Hoi.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Het Rode Kruis zet voor de zekerheid 175 bedden neer in Groningen voor asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen voor zeker 3 nachten naar een congrescentrum in Groningen. Hoeveel er echt komen is nog niet duidelijk. Dat is afhankelijk van de situatie in Ter Apel. Schiphol is al een paar uur moeilijk te bereiken met de trein en dat komt door een seinstoring. Daardoor rijden er minder treinen. De problemen worden de komende uren misschien alleen maar erger, want er moet onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van de storing. En dat gebeurt in een groter gebied. Het is nog maar de vraag of Congo mee kan doen aan het WK voetbal in Amerika. De regering eist dat alle spelers de komende 3 weken in quarantaine gaan, omdat de dodelijke ziekte Ebola is uitgebroken in Congo. De voetballers vinden het grote onzin, omdat ze allemaal in een ander land spelen. En veel mensen trekken naar de kust om te genieten van het mooie weer. In Scheveningen zijn het er zoveel dat er lange files staan. En als je er eenmaal bent, kun je je auto nauwelijks kwijt, want de meeste parkeerplaatsen zijn vol. Dat geldt ook voor Zandvoort. Nederland zoekt ook massaal verkoeling in andere plaatsen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, droog en 26 tot lokaal 30 graden. Door wind van zee koelt het vanuit het westen af naar 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen is er opnieuw veel zon. Dan wordt het maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica. Met Henk Peters.

band. En als je beter goed hebt geluisterd, dan hoort je natuurlijk ook in het koortje Elton John. En Elton John, die daagde John Lennon uit, die zei van nou, dit gaat gewoon een nummer 1 hit worden ergens. En Lennon had iets van, je loopt uit je nek te kletsen, dat wordt hem niet. Dus werd er een weddenschap afgesloten van jij gaat nog een keer het podium op naast mij, naast Elton John, als het wel lukt. Nou ja, we weten allemaal dat hij heen kwam in Amerika natuurlijk. En in november 1974 stond John Lennon voor de laatste keer op een groot podium. En dat was in de Madison Square.

20 stemlijstje. Met 9 albums en dus logischerwijze één winnaar, maar vooral ook 8 afvallers. En die krijgen dan altijd ook een eervolle vermelding in die kentekletica. Nou, daar komen ze. Een album van Al Green. Al Green Explores Your Minds. Eentje van Tom Waits, The Heart of Saturday Nights. En eentje van Chuggy Otis, die schoot uit de startblokken, maar strandde redelijk roemloos uiteindelijk met Inspiration Information. Maar de kroon eentje die jullie blijkbaar niet zo goed kenden. Dat verbaast me niet. Ozark Mountain Daredevils, bekend van Jackie Blue, maar dit was het album It'll Shine When It Shines. Verder hadden we ook nog Just a Boy van Leo Sayer, met een hoop bekende liedjes erop, maar dan ook regelmatig door anderen gedaan. Letty Dread had ik ook nog voor je, Bob Marley and the Wailers. En ook misschien wel de beste, wat betreft de kenners dan, Red van King Crimson. Maar je redt het ook niet. En dat geldt dan ook voor de altijd vrolijke Van Morrison met zijn fraaie album Verdant Fleece. Hou je er eentje over? Ik ben niet helemaal verbaasd dat hij het heeft gered met pakweg een derde van de stemmen, want het is wel een groot bandje. It's only rock and roll van The Rolling Stones.

alle LP's die de Rolling Stones in de jaren 70 uitbrachten, is dit echt wel de minste. Maar ja, de minste van de Rolling Stones, dat is vaak nog een hele behoorlijke. Geldt ook voor deze. Met in ieder geval 3 hele goede tracks erop. En dat is voor mij natuurlijk precies genoeg. En van It's Only Rock'n'Roll wat dit het kop- en schouders nummer. Time Waits for No One. Nu naar een productie van Alan Parsons, want die had hier de hand in. Pilot en Magic.

was weer grondig graafwerk in de muziekarchieven. Maar dan heb je ook wat. 3 uurtjes oorstrelende muziek vanuit Studio Eclectica. Studio.

0: bandje dat Splinter heette en dat één hitje zou hebben in Engeland. Deze zou uiteindelijk in de herfst van 74 de top 20 halen. Maar wel een beroemde man erachter. Niet alleen met zijn label Dark Horse, maar ook als producer zelf George Harrison. Het liedje heette Costafine Town.
1: This is Ice. The Alternative.

Toen er nog een heel spannend bandje was, want dat zou in de jaren 80 toch wel een beetje wegzakken. Roxy Music met All I Want Is You. Nu binnen in Engelse charts in oktober 74. Interactief item nummer 2 van deze week. Met dank aan het altijd actieve Weekend Eclectica panel. Tenminste, bijna alle weekenden van de maand. En in dit geval hadden ze weer een hele zware taak en verantwoordelijke taak. Want het ging over de nummer 1 hits van oktober 74. Dat waren er in totaal 10 uit Engeland, Amerika en Nederland. En dan krijg je dus 7 afvallers die een eervolle vermelding krijgen. Nou, daar gaat ie. Sad Sweet Dreamer van Sweet Sensation. Engelse nummer 1 redt het niet. En een andere Engelse nummer 1, Ken Booth met Everything I Own, ook niet. Dan hadden we 3 Amerikaanse nummers 1 die niet zo ver kwamen. I Honestly Love You van Olijfje.

0: Peuk. En de andere was Carl Douglas met Kung Fu Fighting. En als jullie hebben meegeteld, dan weet je van, hey, heeft er nog drie over? Nou, en de eerste van die drie, toen één weekje bovenaan in Engeland, is er eentje van John Denver.
1: Nummer 3.

0: Er waren toch mannen, echt waar, alleen maar mannen in het Weekend Eclectica panel die erop stemden. Vandaar nummer 3 in de top 3 van nummer 1 is van toen John Denver, hoorde je.
1: Now for something completely different.

favoriete sleetracks toch zeer zeker wel deze Far Far Away. En dit liedje betekende wel min of meer na 3 jaar alleen maar hoogtepunten toch een beetje dat het daarna wat minder ging. Daar zaten wel 6 nummer 1 is bij trouwens. Tot zover oktober 74. We gaan naar Amerika 6 jaar eerder.

is wel 4, 5 als 6 en 67. Had ze in ieder geval ieder jaar 2 nummer 1 hits gehad in Amerika. Diana Ross en de Supremes. En in 68 lukte dat dan één keertje uiteindelijk met dit liedje Love Child.

Zoals die van de Supremes ervoor, ook dit. Een nieuwe binnenkomer in de Billboard Hot 100 van ruim 57 jaar geleden. The Moody Blues, Ride My Seashore. Interactief item nummer 3. De albumreleases van oktober 68. En dat waren er in totaal 9. Dus 8 afvallers die een eervolle vermelding gaan krijgen. Daar komen ze in vogelvlucht. Het album Caravan van niet zo verrassend Caravan van eigen bodem. The Outsiders met CQ. En dan heb ik ook nog Electric Mud van Muddy Waters. Dillard & Clark redt het ook niet met The Fantastic Expedition of Dillard & Clark. En dat geldt ook voor The Impressions, This Is My Country. Dan Live in Concert van Tim Hardin redt het niet. Dan een keer naar luisteren mensen. En Who's Making Love van Johnny Taylor. Mijn favoriet Traffic, debuutalbum redt het ook niet. Helemaal bovenaan, redelijk onbedreigd, de Jimi Hendrix Experience.

0: Hadden we eerder het kop- en schoudersnummer van de albumrelease van oktober 74, die van de Stones. Hier die van Electric Ladyland van de Jimi Hendrix Experience. Je hoorde All Along the Watchtower.
1: Ice Radio.

Hippies uit San Francisco. Een jaar eerder hadden ze nog 2 top 10 hits in Amerika met White Rabbit en Somebody to Love. Daarna ging het minder, maar deze was toch wel leuk. Crown of Creation, dan Jefferson Airplane. Het vierde laatste interactieve item van de Weekend Eclectica van deze week. Nou, dat weten jullie. Dat zijn natuurlijk de nummer 1 hits. In dit geval van ruim 57 jaar geleden, oktober 68. Alleen ik had een probleem wat ik nog niet eerder heb gehad. Namelijk dat er

Volgens een hele goede vriend van me, Martin, het liedje waarmee hij muzikaal ontwaakte in 1968. Martin was een jaar of 10 toen volgens mij. Dat is Revolution van de Beatles. Ik heb er nog eentje dit uur voor je.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Den Haag komt geen coalitie met Hart voor Den Haag van Richard de Mos en D66. De partijen hebben weken onderhandeld, maar D66 trok de stekker er vandaag uit na oneenigheid over asielopvang in een voormalig ziekenhuis. De Mos is daarop tegen. Hij wil nu onderhandelen met VVD, CDA en DENK. Bij een afvalverwerker in het westelijk havengebied in Amsterdam woedt een grote brand, meldt AT5. Er komt veel rook vrij die tot in de wijde omgeving te zien is, zoals in Almere en Beverwijk bijvoorbeeld. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zou niemand gewond zijn geraakt. In het centrum van Düsseldorf is een ernstig ongeluk gebeurd met twee trams. Ze klapten op een kruispunt vol op elkaar. Zeker 30 passagiers raakten gewond, van wie 4 er slecht aan toe zijn. Het ongeluk gebeurde op een drukke dag in Düsseldorf, want er is een groot evenement aan de gang. En we blijven in Duitsland, want daar is een zweefvliegtuig neergestort. Een van de twee inzittenden is omgekomen. Het vliegtuigje stortte kort na het opstijgen neer en belandde midden op een snelweg naar Frankfurt. Een tweede inzittende raakte zwaar gewond en moest bevrijd worden. De weg is in beide richtingen dicht. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, droog en landinwaarts 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters.
7: 1974.

George McLean natuurlijk die enorme hit gehad. It's Rock You Baby. Maar ja, dit was dan de opvolger die het wel wat minder deed, maar nog steeds wel, wat mij betrof, door de beugel kon. I Can't Leave You Alone. En daarvoor hadden we ook nog Elton John natuurlijk aan de kop van dit uurtje met The Bitch Is Back. Nu voor de tweede keer naar de albumrelease. It's Sony Rock and Roll. Hier zijn de

Een van de beste tracks van het album It's Only Rock'n'Roll van de Rolling Stones. Het album dat door het Weekend Eclectica Panel werd verkozen tot de beste albumrelease van oktober 1974. Natuurlijk volgend uur nog een trackje ervan. Dan wordt het de titeltrack om het mee af te leren. Nu terug naar...

0: Jullie in de Veronica Top 40 in oktober 74. Boudewijn de Groot, ik ben ik. En aansluitende intruder, she's a winner.
1: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: 1974.

0: Redbone had in Nederland best wel wat top 10 hits gehad. Maar ja, dit waren toch de nadagen. Haalden de top 20 net niet. One More Time was het.
1: Nummer 2.
0: In de top 3 van nummer 1 hits van oktober 74. Toen 1 week bovenaan in Amerika. Stevie Wonder, You Haven't Done Nothing heet het liedje.

wel een soort van vervallen, zal ik maar zeggen. Dit was een ode aan president Nixon. En dus in die zin van alle tijden, you haven't done nothing. Ik heb nog 1 uur binnenkomen voor je uit de Veronica Top 40 van toen. En die is van Paul Enka.

De vrouwenbeweging was er niet zo dol op dit liedje van Paul Anka. Maar hij kwam toch één volgens mij in Amerika. You're Having My Baby. Samen met Odia Coates, de zangeres die eerder in de Edwin Hawkins Singers had gezeten. Tot zover oktober 74. We sluiten dit uur af in Engeland. 6 jaar.

De Hollies met Listen to Me was de laatste single waar ook Graham Nash aan meedeed. Want hij zou verkassen naar Amerika en we weten allemaal wel een beetje wat daarvan is gekomen. Nu binnenkomer in Engeland, oktober 68, geldt ook voor deze geweldige van Joe Cocker.

zegt niet dat hij beter is dan het origineel van de Beatles. Gezongen door Ringo Starr. Maar misschien is hij dat wel, maar hij is vooral heel anders. Joe Cocker with a little help from my friends. Voor de tweede keer naar Electric Ladyland, de Jimi Hendrix Experience.

0: lekker freaken met de Jimi Hendrix Experience. Electric Ladyland, zo heet het album van de band. En de track natuurlijk, Voodoo Child, Slight Return. Ik heb nog een uur binnenkomen voor je in Engeland. En die is van Nina Simone.
1: We're no Democrat. We're not even Republicans. We are goddamn radio pirates.

0: Als jochie van de jaren of 13 maakte ik al mijn toplijstjes aller tijden natuurlijk. En dan stond deze stevast in de top 5. Barry Ryan hoorde je met Eloise.
1: Nummer 2.
0: In de top 3 van nummer 1 is van oktober 1968. Toen 6 weken op rij 1 in Engeland. En bij ons dus mede daarom op nummer 2 gekomen. Mij is wel leuk. Mary Hopkin en Doos.

Pumpkin and Those Were The Days. Ik heb het ook nog regelmatig gedraaid in mijn diensttijd. En dan zong de hele kamer zo'n beetje mee. Ja, dat waren andere tijden, mensen. Ik heb dit uur nog één liedje voor je. Straks nog Amerika, oktober 74. Nederland, oktober 68. Ik ga er in Engeland uit met The Who. En hier is de...

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Frankrijk en Italië zijn nog altijd woedend op een Israëlische minister die gruwelijke beelden verspreidde van vastgebonden activisten van de hulpvloot voor Gaza. Hij liet zien hoe ze gekleineerd en gedwongen werden om naar het volkslied te luisteren. Hij is niet meer welkom in Frankrijk en mogelijk volgen nog meer sancties. In het Groningse Winschoten heeft de politie in een schuur 40 dode dieren gevonden, waaronder schapen en een kalf, meldt RTV Noord. Tussen de kadavers vonden ze ook 160 levende dieren, maar die kregen te weinig eten en drinken en zagen amper daglicht. De politie ging erop af na een tip. Een 21-jarige man is aangehouden. De brand bij een afvalverwerker in Amsterdam is uit. De brand was bij een afvalverwerker in het westelijk havengebied en de rook was tot in Almere en Beverwijk te zien. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. En bij het Ajaxstadion in Amsterdam staat al de hele dag een lange rij met mensen die straks het beste plekje willen hebben bij het concert van Harry Styles. Ze zitten in de brandende zon en moeten goed voor zichzelf zorgen, want er zijn geen flesjes water en beschutting geregeld voor de fans. Ze mogen wel water mee naar binnen nemen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica. Dit is uur 3 van Weekend Eclectica. Met Henk Peters.

snop. Kwaliteits disco. Lang niet gehoord, maar hij blijft ongelooflijk lekker. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, is nieuw in de Billboard. Hot 100, ruim 51 jaar terug in oktober 74. Straks ook nog Nederland, oktober 68, maar voorlopig...

album van de Rolling Stones uit oktober 74, het Sony Rock and Roll, But I Like It. En met name de videoclip is natuurlijk legendarisch. Als jij hem nog een beetje op je netvlies hebt, daar zaten ze dus te spelen in een tent en die werd meer en meer gevuld met schuim. Alleen dat werd zoveel dat letterlijk drummer Charlie Watts bijna erin verzoop.

0: Sluitend een van mijn favoriete Steely Dan tracks. Maar ja, er zijn er heel veel van. En dit was dan in ieder geval Pretzel Logic. Nu in Amerika, een nieuwe binnenkomer van eigen bodem. Hier is Golden Earring.
1: Ice Radio.

0: beetje in de slipstream van Radar Love natuurlijk. Een mini-hitje in Amerika voor de Golden Earring met deze Candy's Going Bad. We gaan naar een ontknoping toe.
1: Nummer 1.
0: Bovenaan in de top 3 van nummer 1 hits van ruim 51 jaar terug. Tensie.

bovenaan in Nederland. 10cc met de Wall Street Shuffle. Maar ook bovenaan in de top 3 van nummer 1 hits van ruim 51 jaar geleden. En het was een genoegen om hem weer eens te horen. En dat geldt ook zeer zeker voor deze, want hier heb ik een zwak voor. Laughter in the Way, Niels.

Een soort van comeback was het voor Niels Sedaka. Natuurlijk heel groot en beroemd begin jaren 60. Maar midden jaren 70 was hij daar ineens weer. Dit was uiteindelijk ook één in Amerika. Laughter in the Rain hoorde je. Nou, ik land weer waar ik altijd land. Het laatste half uurtje. Nederland in dit geval.

De band die begon als Barn Pool en de Tremolo's, maar die Barn Pool die was al een paar jaartjes vertrokken, dus bleef over de Tremolo's. En ach, dit is een van de liedjes waar ik dan toch altijd wel een beetje vrolijk van word. Uit oktober 68, My Little Lady. En de band werd destijds op 1 januari 1962 door platenmaatschappij Decca verkozen boven de Beatles. Want de Tremolo's woonden dichterbij. Dat vonden ze makkelijker bij Decca. Zullen een beetje spijt hebben gehad, denk ik. Nu voor de derde en laatste keer naar Electric Ladyland. Hier is de Jimi Hendrix Experience.

Fats Domino. Met Lovely Rita, natuurlijk origineel van de Beatles. En dat wordt dan meteen gevolgd door een ander liedje met een Beatle-linkje. Ten eerste op Apple Records. Ten tweede songwriter en producer George Harrison voor dit liedje van Jackie Lomax.

0: Paul McCartney speelde hier wel op mee, net zoals Ringo Starr en George Harrison op dit liedje van Jackie Lomax. Dus misschien haalde McCartney er toch wel inspiratie uit. Je hoorde Sawmill Sea.
1: Je luistert naar Weekend.

Mij betreft een van de mooiste van Otis Redding. En nog wel postuum, hè. Als op de plank blijven liggen. I've got dreams to remember was dat. Je hebt de ontknoping te goed van de top 3 van nummer 1 is van ruim 57 jaar terug, oktober 68. Alleen, dat waren geen drie nietjes, want we hadden maar twee nummers 1. Dus op 2, Those Were The Days van Mary Hopkin. En bovenaan, toen 9 weken op 1 in Amerika en 7 in Nederland. Hey Jude, van de Beatles natuurlijk.

Ik zat laatst weer eens op Facebook te neuzen. Ja, dat moet wel eens. Om stemlijstjes er neer te zetten natuurlijk. Voor Weekend in Kritica. En nu kwam ik weer een lijstje tegen. Waar ik dan toch altijd nieuwsgierig naar ben. Van de 10 beste zangers. Uit de popmuziek natuurlijk. In de geschiedenis. En daar staat dan Paul McCartney niet in. En dan denk ik, hebben die mensen nooit naar Oh Darling geluisterd of naar Helter Skelter of naar dit en zo zijn er nogal meer. Blijkbaar niet, dus hij staat er gewoon niet in, wat redelijk belachelijk is. Hey Jude, nummer 1 in de top 3 van nummer 1, dit is van ruim 57 jaar geleden. En ook dit liedje, toen ik een jaar of 13, 14 was, stond stevast in mijn top 5 van beste liedjes aller tijden. Naast liedjes van The Nice, Fleetwood Mac, Golden Earring en Barry Ryan, die je al eerder in deze Weekend Eclectica hoorde. Het laatste liedje in de Weekend Eclectica van deze week komt van de band. Volgende week november 80 en november 86.

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Op Utrecht Centraal zijn 27 activisten van Extinction Rebellion aangehouden na een spoorblokkade. De actie was gericht tegen het Nederlands kabinetsbeleid rond Israël en legde een tijdje het treinverkeer plat. Kort voor de blokkade was er een sit-in op het station. Daarbij werd ook iemand aangehouden. Een vreselijke ervaring voor passagiers die van Australië naar Hongkong vlogen toen hun vliegtuig te maken kreeg met hevige turbulentie. Er brak grote paniek uit aan boord en spullen vlogen in het rond. 8 passagiers en bemanningsleden raakten gewond. Ze zijn na de landing meteen naar het ziekenhuis gebracht. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering van premier Sanchez. Ze zijn boos over corruptieverdenkingen tegen een bondgenoot van Sanchez. 3 mensen werden opgepakt en 7 agenten raakten gewond toen de sfeer op een gegeven moment omsloeg bij de demonstratie. En Max Verstappen heeft in Canada geen potten kunnen breken in de sprintrace. Hij ging weg van de 7e plek en kon niemand inhalen. De race werd gewonnen door George Russell. Die moest flink aan de bak om aan kop te blijven. Hij had spectaculaire gevechten met Kimi Antonelli, zijn teammaat bij Mercedes. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 28 graden. En ook op Pinkster maandag is het zonnig en zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn verhalen dat Israël zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel geweld tegen activisten die deze week werden opgepakt op de Middellandse Zee. Ze waren op weg naar Gaza. De activisten hebben het over zeker 15 gevallen van seksueel geweld. Italië is het eerste land dat onderzoek gaat doen. Groot feest in Tilburg, want Willem II speelt volgend jaar in de Eredivisie. In Volendam hangt juist een rot sfeer. Zij moeten terug naar de Eerste Divisie. Het was een spectaculaire wedstrijd waarbij het na 90 minuten en de verlenging gelijk stond. De beslissing moest dus uit penalties komen en die werden beter genomen door Willem II. Extinction Rebellion voerde vandaag actie op Utrecht Centraal en blokkeerde korte tijd het spoor, waardoor het treinverkeer helemaal stil viel. 27 actievoerders zijn opgepakt. NS en ProRail zijn boos. Ze zeggen: het spoor is geen plek om te demonstreren. De actie was ook verboden door de burgemeester, politie en OM. En in Zuid-Afrika zijn twee doden gevonden in het wereldberoemde Krugerpark, waar mensen naartoe gaan om de Big Five te zien. Ze zijn niet aangevallen door een leeuw of een ander wild dier, maar door een mens of groep. Ze zijn namelijk neergestoken met een mes. De slachtoffers zijn toeristen. Uit welk land is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het uiteindelijk af naar 14 graden. Morgen is opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar maximaal 28 graden. En ook op Pinkster maandag is het zonnig en zomers warm. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Italië maakt zich grote zorgen om mensen die deze week probeerden eten en drinken te brengen naar Gaza. Zeker 15 activisten zeggen dat ze seksueel zijn aangevallen door Israëlische militairen en Italië gaat daar nu onderzoek naar doen. Op het hulpconvooi zaten allerlei nationaliteiten, ook 6 Nederlanders. D66-minister Stientje van Veldhoven van Klimaat heeft gereageerd op het overlijden van klimaatactivist Marjan Minnesma van Urgenda. De minister prijst haar moed omdat ze de overheid op de knieën kreeg om zich aan de afspraken te houden. Van Veldhoven doelt daarmee op een rechtszaak over broeikasgassen. De paus heeft een bezoek gebracht aan een zwaar vervuild gebied bij Napels. Jarenlang werd daar giftig afval gedumpt en verbrand door de maffia. De paus zegt dat misdaad en jarenlang wegkijken het gebied hebben vergiftigd. In de regio wonen miljoenen mensen op vervuilde grond die daardoor soms kanker krijgen. En Willem II heeft het geflikt. Winnen van FC Volendam en dat geeft recht op een plek in de eredivisie. Ze zijn er zo blij mee in Tilburg dat de spelers maandag worden gehuldigd. De wedstrijd tussen Volendam en Willem II had een zinderende ontknoping. Het duel werd pas na 120 minuten beslist in een penaltyreeks. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw een hoop zon en wordt het 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In Ter Apel zijn bussen vertrokken met tientallen asielzoekers die de nacht doorbrengen in een congrescentrum in Groningen. Hun bedden staan al klaar. Die zijn eerder vandaag neergezet door het Rode Kruis. Het aanbodcentrum in Ter Apel barst uit zijn voegen. Zo druk is het daar en de andere mogelijkheid was buiten slapen. Loos alarm in Nijmegen. Daar werd deze week een patiënt opgenomen in het Radboud ziekenhuis, van wie werd gedacht dat hij misschien ebola had. Maar er is goed nieuws. De patiënt is negatief getest en is dus oké. Het RIVM zegt verder niks over de man of vrouw. Ook over de nationaliteit wordt niks bekendgemaakt. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. Dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Barbara Streisand heeft op het filmfestival van Cannes een prijs voor haar hele werk gekregen. Ze kon hem zelf niet ophalen omdat ze aan het sukkelen is met haar been en daarom heeft ze iedereen bedankt in een videoboodschap. Streisand maakte haar debuut in Funny Girl, maar speelde ook in Meet the Fockers. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en koelt het af naar 14 graden. Morgen is er opnieuw veel zon. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 28 graden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plaatsen temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt nu de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op een ploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Twee bussen met asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Groningen onderweg omdat er geen plek meer is in het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. Morgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel, maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. En dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt, de belangrijkste prijs daar. En die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is er opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plekken temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt nu de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op een ploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Twee bussen met asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Groningen onderweg omdat er geen plek meer is in het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. Morgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel, maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. En dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt, de belangrijkste prijs daar. En die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is er opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plekken temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt nu de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op een ploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. Twee bussen met asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Groningen onderweg omdat er geen plek meer is in het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. Morgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel, maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. En dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt, de belangrijkste prijs daar. En die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is er opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm met op veel plekken temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
5: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
6: This is why KLF is a-

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In een deel van de Amerikaanse staat Californië geldt nu de noodtoestand vanwege een tank met duizenden liters chemisch spul die op een ploffen staat. Door die maatregel kunnen gebouwen van de overheid worden gebruikt om mensen op te vangen. 40.000 mensen in de buurt van Los Angeles moeten uit voorzorg hun huis uit. 2 bussen met asielzoekers zijn vanuit Ter Apel naar Groningen onderweg omdat er geen plek meer is in het aanmeldcentrum. In het congrescentrum is noodopvang geregeld voor 175 mensen. Morgen worden de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel, maar de nachtopvang blijft tot en met maandag beschikbaar. In Rotterdam is een man opgepakt die meerdere dingen op zijn kerfstok had. Hij had een hardloper neergestoken en auto's bekrast. En dat had hij allemaal gedaan met een schroevendraaier, schrijft Rijnmond. De hardloper is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is niet bekend. Op het filmfestival van Cannes is de Gouden Palm uitgereikt, de belangrijkste prijs daar. En die ging naar Fjord, een film over een Roemeens immigrantengezin dat in Noorwegen woont en de kinderbescherming achter zich aan krijgt. In totaal maakten 22 films kans op een Gouden Palm. En dan nu het weer van Weer Online. Morgen is er opnieuw veel zon. Temperatuur stijgt naar 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Ook Pinkstermaandag is het zonnig en zomers warm, met op veel plekken temperaturen van 25 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.